en de rechterkant is leeg. Wat voor de ene liefde is, is voor de ander haat. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Er is geen kant te kiezen, ze maken ons wat wijs.

van een uitgestorven stad. En we zoeken naar een richting en we weten niet waarheen. We zijn te weinig samen,